0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. 3 loodsen zijn uitgebrand. Ze zouden zijn van onder meer een glasbedrijf en een parketbedrijf. 14 omwonenden moesten hun huis verlaten, maar mogen ondertussen weer naar huis nu de situatie opnieuw veilig is. De brandweer blijft wel nog een tijd ter plaatse om na te blussen. De Vlaamse regering stemt in met het uitdoofscenario dat minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz heeft uitgetekend voor het dolfinarium in Brugge. Dat zal sluiten tegen 2037. Vanaf dan mogen in Vlaanderen geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden. De uitbaters krijgen tot 2037 om de dieren elders onder te brengen. Het bestaande kweek- en importverbod blijft ook van kracht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit Indië en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. 8 konden worden gered. Het Turkse schip was geladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het won de finale met 1-0 van Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de tweede helft van de verlengingen door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het is voor Spanje de 2e wereldbekerzege na 2010. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. FIFA heeft Rodri, of voluit Rodrigo Hernandez, ook uitgeroepen tot beste speler van dit WK. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met hier en daar kans op gedruppel en tot 24 graden. Ook morgen en woensdag zijn bewolkt met plaatselijk kans op wat regen en temperaturen tot 23 graden.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com. Vink,

Haar ogen, die branden van verlangen. Als de eerste keer, haar ogen, die draaien en vragen of ik het leuk vond. Haar ogen, die glanzen

Haar ogen die lief hebben of niet zeggen. Als ze staart door het raam en een sigaret rookt op de vensterbank. Dampende koptij in haar rechterhand. Haar ogen die huilen tot ze uitdroogt. En haar make-up die uitloopt als ze al mijn kleren door de ruit gooit. Wat een puin.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. 3 loodsen zijn uitgebrand. Ze zouden zijn van onder meer een glasbedrijf en een parketbedrijf. 14 omwonenden moesten hun huis verlaten, maar mogen ondertussen weer naar huis nu de situatie opnieuw veilig is. De brandweer blijft wel nog een tijd ter plaatse om na te blussen. De Vlaamse regering stemt in met het uitdoofscenario dat minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz heeft uitgetekend voor het dolfinarium in Brugge. Dat zal sluiten tegen 2037. Vanaf dan mogen in Vlaanderen geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden. De uitbaters krijgen tot 2037 om de dieren elders onder te brengen. Het bestaande kweek- en importverbod blijft ook van kracht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit Indië en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. 8 konden worden gered. Het Turkse schip was geladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het won de finale met 1-0 van Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de tweede helft van de verlengingen door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het is voor Spanje de 2e wereldbekerzege na 2010. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. FIFA heeft Rodri, of voluit Rodrigo Hernandez, ook uitgeroepen tot beste speler van dit WK. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met hier en daar kans op gedruppel en tot 24 graden. Ook morgen en woensdag zijn bewolkt met plaatselijk kans op wat regen en temperaturen tot 23 graden.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Een echt zwingend nummer uit de jaren 70. Het is fijn om mee binnen te komen en mee op te staan. Hele goede morgen. Maandag 20 juli zijn we. Het is iets na 7 uur. Van harte welkom in de ochtendshow. Ik hoop dat je genoten hebt van je weekend. En ja, ja, we kunnen weer ademen. Hè. De hitte is voorbij. Maar de zon, die zal er nog wel zijn hoor. Daar kan je zeker van zijn. Hele goede morgen. Van harte welkom.

Spice Girls is de radio voor de verandering. Waarom niet? Het blijft de fijne muziek. En Melanie Griswold, beter bekend als Mel C of Sporty Spice, die heeft onlangs in een interview onthuld dat ze in de beginjaren van de Spice Girls bijna uit de groep gezet is. De zangeres kreeg na een incident met Victoria Beckham te horen dat ze bij een volgende misstap meteen zou moeten vertrekken. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Hier is Natalia.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: do we go?
1: Blijf je graag op de hoogte?
2: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
1: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

samen met Colby Dononis in 2008. Je hoort de Just Dance. We gaan even kijken welk weer het wordt. Ik had het al gezegd in het begin van het programma. We kunnen weer ademen. De hitte ligt achter de rug. En het wordt weer een normale zomertemperatuur. Zelfs een beetje te fris eigenlijk voor de tijd van het jaar. Want vandaag wordt het een wisselende of soms zwaar bewolkte dag met kans op enkele lokale buikjes. En die maxima liever. Die liggen tussen de 17 of 18 graden in de Hoge Venen en 21 of 22 graden bij ons in het centrum van het land. De wind die waait matig en aan de kust meestal vrij krachtig uit noordelijke richtingen. Het is eens wat anders.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel

25 jaar oud is, is het van Tattoo All About Us. Van 2005 gaan we even heel ver terug in de tijd uit de vorige eeuw. In de jaren 80 scoorde Bonnie M met deze Kalimba de Luna. En daarna is het de beurt aan Goldband met Noodgeval.

zijn live ook wel eens de moeite waard om te zien. Die mannen geven zichzelf volledig. Goldband was dat, met de hit van 3 jaar geleden. In noodgeval. Met Madonna en Papa Don't Preach gaan we richting 8 uur. Dan is het tijd voor het nieuws. Ben je weer volledig mee met alle actualiteit dankzij RBS. En daarna zijn we terug met de tweede luik van de ochtendshow. Tot zo.

0: DS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. 3 loodsen zijn uitgebrand. Ze zouden zijn van onder meer een glasbedrijf en een parketbedrijf. 14 omwonenden moesten hun huis verlaten, maar mogen ondertussen weer naar huis nu de situatie opnieuw veilig is. De brandweer blijft wel nog een tijd ter plaatse om na te blussen. De Vlaamse regering stemt in met het uitdoofscenario dat minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz heeft uitgetekend voor het dolfinarium in Brugge. Dat zal sluiten tegen 2037. Vanaf dan mogen in Vlaanderen geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden. De uitbaters krijgen tot 2037 om de dieren elders onder te brengen. Het bestaande kweek- en importverbod blijft ook van kracht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit Indië en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. 8 konden worden gered. Het Turkse schip was geladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het won de finale met 1-0 van Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de tweede helft van de verlengingen door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het is voor Spanje de 2e wereldbekerzege na 2010. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. FIFA heeft Rodri, of voluit Rodrigo Hernandez, ook uitgeroepen tot beste speler van dit WK. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met hier en daar kans op gedruppel en tot 24 graden. Ook morgen en woensdag zijn bewolkt met plaatselijk kans op wat regen en temperaturen tot 23 graden.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
8: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
7: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
8: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Malazi, het nieuws, dat ligt achter de rug. Dat hebben we binnen. En hopelijk ook nog een paar lekkere koffies. Zo zijn we klaar om de maandag te beginnen. Met fijne muziek ook. De Bee Gees hoorde je bijvoorbeeld met How Can You Mend a Broken Heart. Maandag 20 juli zijn we vandaag. Het is iets na 8 uur. Een hele goede morgen. Ik ben heel content dat je er weer bij bent. Welkom in de ochtendshow.

blijft een fijne plaat, een zomerplaat ook. Hè? Summer in the City, dan noteren we de zomer van 1994 voor Joe Cocker. En voor Propaganda met Jewel. Straks Sandrien met de hit uit 2006, Story of Us heet die. Maar eerst de final line, hier is Kelsey Adams.

0: Vincent Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenter.lds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

die man kan nog een hoge noot aan. Hè? Gary Hager was dat met Beter Dan Goed. Dit is Boris Danen. Die ken je misschien beter onder de naam Netsky. Dit is hij met een hit uit zijn tweede album. Zijn album heette dan ook wel Two. En het belandde wel op nummer 1. Hier is hij, Netsky, met Come Alive.

Netkai met Come Alive. We zijn 20 juli en er is weer een artiestenjarig. Niet van de minste hoor. Nee, geboren op 20 juli 1980. 46 kaarsen voor niemand minder dan Cage Ryan.

We gingen even naar Tess Sanderlo, want daar werd ze geboren. Kate Ryan, nog geboren op 20 juli 1980. Gelukkige verjaardag. Je hoorde Voyage, Voyage, een hit waarmee ze toch wel haar grootste stappen buiten België zette. Zo wat internationale bekendheid kreeg. We gaan naar onze radioklassieker straks. Cliff Richard, Goodbye Sam. Hallo Samantha, komt er straks aan. Naar deze Reggae Night van Jimmy Cliff.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werken.

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Om 9 uur kan je kijken naar Misviering. En de Flying Doctors zijn er om 10 uur en 5 voor 5. Borgen is er ook deze maandag voormiddag om 10 voor 11. En Sterrenwens ochtends zijn er om 5 voor 12. Clips à la carte zomer is er om 5 over 12. En André Rieu op zijn best is er om 5 voor half 1. De Zandmuze is er om 10 over 1. En Yesterday met Johan Persijn is er om 5 voor half 2. Jeroen en Benjamin zijn er om 2 uur. En Mariot Zomert is er om 3 uur. Gaston en Leo 2.0 is er om 5 over 4. En Sterrenwensavonds, die zijn er om 17:15. De Dingen des Levens met aflevering 14.279 is er om 17:50. En Mooi en met Oogloos, en dat met aflevering 9.488, dat is er om 18:55. Alaska is er ook, aansluitend om 18:55. En Breedbeeld Close-up 2025, dat is er om 19:50 vanavond.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Lynyrd Skynyrd, maar wel in de vorm van Kid Rock uit 2007. All summer long. De zomer zal nog wel een tijdje duren. Hopelijk heb je nog wat vakantie te goed. Dat is altijd iets leuk om naar uit te kijken natuurlijk. Hier is London Beat. I've been thinking about you.

super dansbaar nummer. Wordt de mensen gewoon een beetje vrolijk van. Ze hoort het uit. Een London beat was dat. I've been thinking about you. Ik ga plaatsmaken voor de collega's. Een pak frisse collega's komen nog aan bij RBS met topplaten. Blijf dus zeker en vast luisteren. Tot de volgende. Dat zal zijn vanavond Inside Track. Of morgenochtend 7 uur.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn maandag 20 juli. Van harte welkom bij RBS. In Lokeren heeft een vrachtwagen vrijdagmiddag voor verkeershinder gezorgd aan de Spoelenbrug. Rond 2 uur reed de vrachtwagen onder de brug door, maar de laadbak bleek te hoog. Die botste tegen de brug, kwam volledig los van het voertuig en belandde op de rijbaan. Door het ongeval was de doorgang aan de Spoelenbrug een tijd lang verstoord. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie te beveiligen en de weg weer vrij te maken. Wie deze zomer op zoek is naar een gezelschapsspel of speelgoed, kan terecht in de BIP van Berlaren. Met 1384 spellen en speelgoeditems heeft de Spellotheek volgens de gemeente het grootste aanbod van de regio. Je kan er onder meer educatieve spelletjes, bord- en kaartspellen en buitenspeelgoed huren. Ook voor de allerkleinsten is er een ruim aanbod met onder meer blokken, puzzels en poppen. Daarnaast kunnen ook volwassenen er spelletjes lenen voor een gezellige spelletjesavond met familie of vrienden. In de Oude Durme in Hamme en Waasmünster zijn blauwalgen vastgesteld. Door het warme weer en het stilstaande water hebben de algen zich kunnen ontwikkelen. De gemeentelijke milieudienst waarschuwt om elk contact met het water te vermijden. Blauwalgen zijn te herkennen als een laag slierten of vlokken op het water en kunnen bij contact of inname huidirritatie en misselijkheid veroorzaken. In de Oude Durme geldt al een zwemverbod, maar de gemeente vraagt nu ook om kinderen en huisdieren uit de buurt van het water te houden. Ook alle vormen van waterrecreatie worden sterk afgeraden. Op de kermis in Sint-Niklaas is vrijdagavond een vechtpartij uitgebroken. De politie kreeg rond 11:15 een oproep, maar toen de agenten ter plaatse kwamen, waren zowel het vermoedelijke slachtoffer als de dader reeds verdwenen. Daardoor kon niemand nog worden verhoord. De politie stelde wel een proces-verbaal op. Over de aanleiding van de vechtpartij of de precieze omstandigheden is voorlopig niets bekend. En nog in Sint-Niklaas heeft een dronken man in de nacht van zaterdag op zondag voor overlast gezorgd in de uitgaansbuurt. De politie moest rond 3:15 tussen beiden komen. De man veroorzaakte eerst problemen op het Sint-Nicolaasplein en zette zijn storende gedrag daarna voort in Café het Hemelrijk op de Grote Markt. Omdat hij zwaar onder invloed was, nam de politie hem mee. Hij werd ter ontnuchtering opgesloten in een politiecel. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen hoor je me terug met weer wat andere nieuwtjes hier uit onze regio. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: helpen. U kan ook helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: Dinsdag 28 juli tussen 17.00 en 19.30 in De Kring te Wachtebeke. Op woensdag 29 juli tussen 17.00 en 20.00 in de gemeentelijke basisschool van Locristi. Het kan ook op donderdag 30 juli tussen 17.00 en 19.30 in Studio M te Melle.
0: Voor meer info kan je terecht op www.rodekruis.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Bij een zware brand in een loods in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat meldt de burgemeester. Het dak van de schuur stortte in en bevatte asbest. De brandweer gaat na of en waar er eventueel asbestdeeltjes terechtgekomen zijn. In de omgeving zijn heel wat huizen, campings en een vakantiepark. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De helft van de Belgen ziet kroonprinses Elisabeth graag over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit een grote peiling van onder meer HLN en VTM Nieuws. Elisabeth krijgt een score van 7,3 op 10. Nooit eerder was een lid van het Belgische Koningshuis zo populair. De Belgen waarderen vooral de intelligentie, het plichtsbesef en de menselijkheid van de kroonprinses. Haar vader, koning Philip, krijgt 6,9 op 10 en haar moeder, koningin Mathilde, 7,1. Elisabeth behaalde dit jaar haar diploma aan de Universiteit van Harvard. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 hectare natuurgebied is al vernield. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 50 kilometer van Saint-Tropez. Meer dan 600 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden. Zo'n 150 mensen moesten hun huis verlaten. De zware aardbevingen in Venezuela van een maand geleden hebben nu officieel al aan meer dan 5200 mensen het leven gekost. Duizenden mensen blijven vermist. De autoriteiten willen niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat. Maar volgens de Verenigde Naties zijn het er mogelijk 50.000. Reddingsdiensten en vrijwilligers zoeken in het puin nog altijd naar slachtoffers. We nemen een bewolkte start. Na de middag klaart het wat op bij maximaal rond 22 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. We halen dan een graad of 24.
0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

My Prerogative was dat een van de grootste hits van Bobby Brown als reactie op de kritiek die hij kreeg nadat hij de groep New Edition had verlaten. De boodschap is duidelijk. Iedereen heeft het recht om zijn eigen keuzes te maken zonder zich iets aan te trekken van het oordeel van anderen. Stevige start op deze maandagochtend. Een heel goeiemorgen.

0: Alweer zo'n nummer met een sample van een andere grote hit, The Roof Is On Fire van Rockmaster Scott en The Dynamic Tree. Muziek was dat van The Chemical Brothers uit 1999 met Hey Girl, Hey Boy.
1: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

De grootste classics en de grootste hits. Wel, hier mag je wel van zeggen dat dit een grote hit is geweest. 22 weken stond hij op nummer 1 in de hitparade. Door haar zelf meegeschreven. Pommelien Thijs met Atlas. Zo dadelijk Bob Marley en Funkstar Deluxe. Sun is Shining, maar eerst U2 nu. Dit is Ordinary Love.

Bob Marley en Funkstar Deluxe was dat met Sun Is Shining. Daarvoor ook nog U2 met Ordinary Love. En het volgende nummer werd geschreven en gecomponeerd door Stef Bos. En ze mocht ermee naar het Eurovisie Songfestival. In 1989 in Lausanne was het. Dit is Ingeborg met Door de Wind.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaerts Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink. Droomdromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58 of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je weg bent. Bye bye, het is voorbij. Ja, ondertussen is al aan haar vijfde studioalbum toe. 9 levens is de titel van het album. En daaruit dit nummer dus. Nu dat je weg bent was dat van de Vlaamse zangeres Camille Dont. En dan nu een Helmut Lotti zoals we hem niet echt gewoon zijn. Zijn versie van When the Lady Smiles.

grootste hit, de IJslandse zangeres met Italiaanse roots. Emiliana Torrini was dat met Jungle Drum. En zo gaan we stilaan richting 11 uur. Zo dadelijk heb ik voor jullie wat nieuwtjes uit de regio nog na dit nummer van Rudimental en Feel the Love.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
3: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: We zijn maandag 20 juli. Van harte welkom bij RBS. In Lokeren heeft een vrachtwagen vrijdagmiddag voor verkeershinder gezorgd aan de Spoelenbrug. Rond 2 uur reed de vrachtwagen onder de brug door, maar de laadbak bleek te hoog. Die botste tegen de brug, kwam volledig los van het voertuig en belandde op de rijbaan. Door het ongeval was de doorgang aan de Spoelenbrug een tijd lang verstoord. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie te beveiligen en de weg weer vrij te maken. Wie deze zomer op zoek is naar een gezelschapsspel of speelgoed, kan terecht in de BIB van Berlaren. Met 1384 spellen en speelgoeditems heeft de Spellotheek volgens de gemeente het grootste aanbod van de regio. Je kan er onder meer educatieve spelletjes, bord- en kaartspellen en buitenspeelgoed huren. Ook voor de allerkleinsten is er een ruim aanbod met onder meer blokken, puzzels en poppen. Daarnaast kunnen ook volwassenen er spelletjes lenen voor een gezellige spelletjes avond met familie of vrienden. In de Oude Durme in Hamme en Waasmünster zijn blauwalgen vastgesteld. Door het warme weer en het stilstaande water hebben de algen zich kunnen ontwikkelen. De gemeentelijke milieudienst waarschuwt om elk contact met het water te vermijden. Blauwalgen zijn te herkennen als een laag slierten of vlokken op het water en kunnen bij contact of inname huidirritatie en misselijkheid veroorzaken. In de Oude Durme geldt al een zwemverbod, maar de gemeente vraagt nu ook om kinderen en huisdieren uit de buurt van het water te houden. Ook alle vormen van waterrecreatie worden sterk afgeraden. Op de kermis in Sint-Niklaas is vrijdagavond een vechtpartij uitgebroken. De politie kreeg rond 11:15 een oproep, maar toen de agenten ter plaatse kwamen, waren zowel het vermoedelijke slachtoffer als de dader reeds verdwenen. Daardoor kon niemand nog worden verhoord. De politie stelde wel een proces-verbaal op. Over de aanleiding van de vechtpartij of de precieze omstandigheden is voorlopig niets bekend. En nog in Sint-Niklaas heeft een dronken man in de nacht van zaterdag op zondag voor overlast gezorgd in de uitgaansbuurt. De politie moest rond 3:15 tussen beiden komen. De man veroorzaakte eerst problemen op het Sint-Nicolaasplein en zette zijn storende gedrag daarna voort in Café het Hemelrijk op de Grote Markt. Omdat hij zwaar onder invloed was, nam de politie hem mee. Hij werd ter ontnuchtering opgesloten in een politiecel. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen hoor je me terug met weer wat andere nieuwtjes hier uit onze regio. Graag tot morgen.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: was hun debuutsingle en met andere woorden, het was meteen raak. Sugar Baby Love uit 1974 van de Rubettes. Meteen ook hun grootste hit trouwens. Heel wat grote hits en classics nog tot 12 uur in ons programma hier. Een heel goede morgen. Welkom bij ons bij RBS.
1: Het komende uur hoor je ze hier. De grootste hits met Guy de Prater.

If I Let You Go was dat, van Westlife naar Queen met We Are The Champions en Phil Collins met Against All Odds. Katie Melua, ze was ooit op vakantie in de stad Beijing. Daar vertelde een gids dat er wel 9 miljoen fietsen in de stad waren. En dat was meteen de aanleiding ook voor dit nummer. Katie Melua met 9 million bicycles.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Canadese singer-songwriter Berre. Ja, voor hem begon het eigenlijk allemaal met zangvideo's op sociale media, waarna hij een platencontract tekende en ondertussen ook al verschillende hits scoorde, waaronder deze ook weer. Dat is zijn nieuwe. Berre was dat met Bad Blood.

Ondertussen is er de stekker uit bij Jan Leijers en Paul Michiels. Maar de muziek die blijft uiteraard. De muziek van Soul Sister was dat uit 93 met Broken. En dit is dan weer een van de mooiste en de meest geliefde nummers van de Britse band ABC. Uit de jaren 80 is dit ABC met All of My Heart.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen.

zou zo graag verliefd willen zijn. Dat zijn de woorden van de Belgische zangeres Judith met I'd Love to Be in Love. Single die verscheen begin van dit jaar. En we duiken nog eens de jaren 90 in met een van die grote hits van toen. CNC Music Factory en Deeper Love.

Right on Track. Weer zo'n grote hit uit de jaren 80. Trouwens ook de grootste alweer van de Amerikaanse band The Breakfast Club was dat. En zo gaan we stilaan alweer richting 12 uur. Einde van ons programma. 2 uur lang al die grote classics en hits hier bij RBS. Van maandag tot en met vrijdag ben ik hier tussen 10 en 12. Zo dadelijk een uurtje non-stop muziek om 1 uur. Collega Dominique Wouwmans, bedankt om te luisteren. En tot morgen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Nieuwe ambtenaren zullen hun ziektedagen binnenkort niet langer onbeperkt kunnen meenemen naar volgende jaren. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu krijgen vastbenoemde ambtenaren 21 ziektedagen per jaar en kunnen ze die opsparen als ze die niet nodig hebben. Vanaf begin volgend jaar zal dit niet meer mogelijk zijn voor nieuwe ambtenaren. Zij die al in dienst zijn behouden de ziektedagen die ze tot het einde van dit jaar opgebouwd hebben. Tijdens de viering van de Spaanse wereldtitel in een stad in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij raakte bedolven onder een fontein die instortte, nadat enkele mensen erop geklommen waren. Er vielen ook enkele gewonden. Over hun toestand is niets bekend. In de Verenigde Staten is de golf van zware diarree door een darmparasiet dan toch niet veroorzaakt door sla van fastfoodketen Taco Bell. Dat zegt de Amerikaanse voedselwaakhond FDA. Een eerdere test blijkt vals positief te zijn. Het aantal gemelde besmettingen is intussen opgelopen tot 7000. Een kleine 2000 daarvan zijn bevestigd. Meer dan 140 mensen moesten naar het ziekenhuis. De parasiet is vooral terug te vinden in besmet fruit of besmette groenten die onvoldoende gewassen of gekookt zijn. Maar de exacte bron van de besmettingen is dus nog altijd niet gevonden. Het onderzoek loopt verder. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Son Wei ontvangen in het Kremlin. Poetin dankte haar land voor de steun bij zijn oorlog tegen Oekraïne. Mogelijk is de ontmoeting de voorbode van een bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan Rusland. Die maakte eerder duidelijk dat Rusland zijn belangrijkste buitenlandse prioriteit is. Het is geleden van 2024 dat Poetin en Kim Jong-un elkaar zagen. De Brits-Australische acteur Terence Donovan is overleden. Hij is de vader van zanger en acteur Jason Donovan. Terence Donovan speelde tientallen jaren in series als Neighbours en Home and Away. Hij is 90 jaar geworden. We krijgen geleidelijk meer opklaringen bij maxima rond 22 graden. Morgen starten we opnieuw bewolkt. Later komt de zon er weer wat door. We halen dan een aangename 24 graden.
7: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

is er helemaal regionaal. Helemaal regionaal. Een live radioprogramma met het accent op de regio. In Helemaal regionaal ontvangen we elke zondag de Weerman. En we zetten ook bekende of minder bekende luisteraars die iets leuks te vertellen hebben op onze praatstoel. En verder steken we het programma boordevol met leuke weetjes en activiteiten die plaatsvinden in onze regio. Tot zondag voor Helemaal regionaal. Vanaf 10 uur op RBS. Op 3 frequenties in jouw regio. Yeah.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij versgemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn maandag 20 juli. Van harte welkom bij RBS. In Lokeren heeft een vrachtwagen vrijdagmiddag voor verkeershinder gezorgd aan de Spoelenbrug. Rond 2 uur reed de vrachtwagen onder de brug door, maar de laadbak bleek te hoog. Die botste tegen de brug, kwam volledig los van het voertuig en belandde op de rijbaan. Door het ongeval was de doorgang aan de Spoelenbrug een tijd lang verstoord. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie te beveiligen en de weg weer vrij te maken. Wie deze zomer op zoek is naar een gezelschapsspel of speelgoed, kan terecht in de BIB van Berlaren. Met 1384 spellen en speelgoeditems heeft de Spellotheek volgens de gemeente het grootste aanbod van de regio. Je kan er onder meer educatieve spelletjes, bord- en kaartspellen en buitenspeelgoed huren. Ook voor de allerkleinsten is er een ruim aanbod met onder meer blokken, puzzels en poppen. Daarnaast kunnen ook volwassenen er spelletjes lenen voor een gezellige spelletjes avond met familie of vrienden. In de Oude Durme in Hamme en Waasmünster zijn blauwalgen vastgesteld. Door het warme weer en het stilstaande water hebben de algen zich kunnen ontwikkelen. De gemeentelijke milieudienst waarschuwt om elk contact met het water te vermijden. Blauwalgen zijn te herkennen als een laag slierten of vlokken op het water en kunnen bij contact of inname huidirritatie en misselijkheid veroorzaken. In de Oude Durme geldt al een zwemverbod, maar de gemeente vraagt nu ook om kinderen en huisdieren uit de buurt van het water te houden. Ook alle vormen van waterrecreatie worden sterk afgeraden. Op de kermis in Sint-Niklaas is vrijdagavond een vechtpartij uitgebroken. De politie kreeg rond 11:15 een oproep, maar toen de agenten ter plaatse kwamen, waren zowel het vermoedelijke slachtoffer als de dader reeds verdwenen. Daardoor kon niemand nog worden verhoord. De politie stelde wel een proces-verbaal op. Over de aanleiding van de vechtpartij of de precieze omstandigheden is voorlopig niets bekend. En nog in Sint-Niklaas heeft een dronken man in de nacht van zaterdag op zondag voor overlast gezorgd in de uitgaansbuurt. De politie moest rond 14:45 tussen beiden komen. De man veroorzaakte eerst problemen op het Sint-Nicolaasplein en zette zijn storende gedrag daarna voort in Café het Hemelrijk op de Grote Markt. Omdat hij zwaar onder invloed was, nam de politie hem mee. Hij werd ter ontnuchtering opgesloten in een politiecel. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen hoor je me terug met weer wat andere nieuwtjes hier uit onze regio. Graag tot morgen.
5: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Welkom bij het huis van de lekkerste liedjes. Dat was een nummer van Madness, Our House. En daarmee hebben we de spits weer afgebeten voor dit programma. Op deze maandag 20 juli. Met nu Level 42, Lessons in Love. Straks de radios met SOS Tone Angel.

Een fijne maandagnamiddag. Welkom bij RBS Radio. Fijn dat u luistert. Ik heb er drie op rij voor u klaarstaan. Bob Sinclair met Summer Moonlight. Daarvoor hebben we een nummertje van Enrique Iglesias' Hero. Maar eerst deze Meredith Brooks. Here is Butch.

0: Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Power, de positiviteit van Natalia in dit nummer Rid of You. Daarvoor ook nog van bij ons Meteor met Nooduitgang. Dit is voor een single van Elvis Costello, Gucci for the Roses.
1: I can

een mooie bloem, maar je moet ze ook weten te verzorgen op een goede manier. Dat was Elvis Costello met Gurdjieff for the Roses. Nog eens tijd maken voor Clouseau. We gaan daarmee terug naar 1995. Dit is een hit voorbij.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

twee supersterren, twee superstemmen bij elkaar. Whitney Houston en Mariah Carey. Dat was When You Believe. Zo, we gaan naar twee uur toe. Eens horen wat het nieuws brengt. En het weerbericht uiteraard. Dat doen we nog met deze singles van Yazoo, Only You. Maar eerst deze van Lenny Kravitz. Always on the run.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 2 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Nieuwe ambtenaren zullen hun ziektedagen binnenkort niet langer onbeperkt kunnen meenemen naar volgende jaren. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu krijgen vastbenoemde ambtenaren 21 ziektedagen per jaar en kunnen ze die opsparen als ze die niet nodig hebben. Vanaf begin volgend jaar zal dit niet meer mogelijk zijn voor nieuwe ambtenaren. Zij die al in dienst zijn behouden de ziektedagen die ze tot het einde van dit jaar opgebouwd hebben. Tijdens de viering van de Spaanse wereldtitel in een stad in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij raakte bedolven onder een fontein die instortte, nadat enkele mensen erop geklommen waren. Er vielen ook enkele gewonden. Over hun toestand is niets bekend. In de Verenigde Staten is de golf van zware diarree door een darmparasiet dan toch niet veroorzaakt door sla van fastfoodketen Taco Bell. Dat zegt de Amerikaanse voedselwaakhond FDA. Een eerdere test blijkt vals positief te zijn. Het aantal gemelde besmettingen is intussen opgelopen tot 7000. Een kleine 2000 daarvan zijn bevestigd. Meer dan 140 mensen moesten naar het ziekenhuis. De parasiet is vooral terug te vinden in besmet fruit of besmette groenten die onvoldoende gewassen of gekookt zijn. Maar de exacte bron van de besmettingen is dus nog altijd niet gevonden. Het onderzoek loopt verder. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Son Wei ontvangen in het Kremlin. Poetin dankte haar land voor de steun bij zijn oorlog tegen Oekraïne. Mogelijk is de ontmoeting de voorbode van een bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan Rusland. Die maakte eerder duidelijk dat Rusland zijn belangrijkste buitenlandse prioriteit is. Het is geleden van 2024 dat Poetin en Kim Jong-un elkaar zagen. De Brits-Australische acteur Terence Donovan is overleden. Hij is de vader van zanger en acteur Jason Donovan. Terence Donovan speelde tientallen jaren in series als Neighbours en Home and Away. Hij is 90 jaar geworden. We krijgen geleidelijk meer opklaringen bij maxima rond 22 graden. Morgen starten we opnieuw bewolkt. Later komt de zon er weer wat door. We halen dan een aangename 24 graden.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
8: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
7: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
8: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Zo, hiermee zijn de zonden, als we die al hebben, opgebiecht. Met dit nummer van Pet Shop Boys, It's a Sin. Welkom aan de andere kant van 2 uur. Nog een uur mag ik hier bij RBS de praatjes bij de plaatjes maken. Met nu nummer van Sting, Love is the 7th Wave.

schoolvoorbeeld van een classic ballad. Dat was Wind of Change van Scorpions. Nu een drieling op uw radio. Tom Walker met Leave a Light On. So Yesterday, dat is een nummer van Hilary Duff, komt daarvoor. Maar eerst deze van Laura Pausini. Het hele mooie en zachte La Solitudine.

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Auto's.

Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smartspeaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Love and Peace op uw radio. Love Generation, dat was een nummer van Bob Sinclair en Jerry Pine. Daarvoor Jeremy Vreelink met Op weg naar mezelf. Hier is nog een superrunde hit van 1988 van Will Downing. Beetje funky op uw radio, dat mag wel op een maandag. Hè. Hier is A Love Supreme.

Downing met A Love Supreme. Zo, ken je dat gevoel? Je zit in de trein en je ziet iemand aan de andere kant via het raam. En je gluurt zonder dat je het eigenlijk zelf wel beseft. Daarover gaat het nummer van Sabine Teels. Hier is Trein.

0: luister, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Twee grote namen op één single. Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Wat dacht je van een flinke gitaar op deze maandag om iedereen terug helemaal bij de les te krijgen? Hier is Nirvana, Come As You Are.

tijdloze klassieker van Nirvana, Come As You Are. Niet voor mij, want ik ga hier de boel opkuisen. Ik maak plaats voor Christophe Henjong, die kan je verwachten om 4 uur voor zijn show tot 6 uur. En dan is er Wies Widema met de Tempel der Hits. Dus de moeite waard, veel redenen trouwens, om te blijven luisteren naar RBS Radio. Het goede doel komt er aan met Vriendschap, maar daarvoor deze van Ricky Martin en Mea, Private Emotion.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: De koning noemt de investeringen in defensie onvermijdelijk. In zijn jaarlijkse toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen verdedigt hij de verhoging van het defensiebudget door de regering De Wever. Hij haalt ook uit naar staten die waanzinnige en vrede oorlogen voeren, zonder die bijnaam te noemen. De koning staat ook even stil bij de spanningen in het onderwijs in Brussel en Wallonië en hij blikt even terug op de zware hittegolf die in juni aan honderden mensen het leven kosten. Bij een steekpartij in Gent is vanmorgen een zwaar gewonde gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets geweten. Er is een onderzoek geopend. Er is vandaag de drukste dag van de zomer op de luchthaven van Zaventem. Ze verwachten daar zo'n 92.000 passagiers. De drukte valt samen met de start van het bouwverlof en de terugkeer van zo'n 12.000 festivalgangers van het eerste weekend van Tomorrowland. Wie vandaag het vliegtuig neemt, krijgt de raad om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. In het Thaise Phuket is een Belg opgepakt die gezocht werd door Interpol voor onder meer poging tot moord. Hij zou eind mei naar Thailand gevlucht zijn om uit de handen van het Belgische gerecht te blijven. De man wordt ook verdacht van illegaal wapenbezit en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Hij had een verblijfsvergunning tot 18 augustus. De Belg zit in de cel in afwachting van de verdere juridische procedure en zijn uiteindelijke uitzetting naar ons land. België klimt naar de 8e plaats op de FIFA-ranking. Dat is 1 plek hoger dan voor het WK-voetbal. De Rode Duivels werden in de kwartfinales naar huis gestuurd door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Dat voert ook de wereldranglijst aan voor Argentinië en Frankrijk. We krijgen een mix van wolken en opklaringen bij een graad of 22. Morgen is het eerst grijs, later komt de zon erdoor. We halen dan zo'n 24 graden.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De koning noemt de investeringen in defensie onvermijdelijk. In zijn jaarlijkse toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen verdedigt hij de verhoging van het defensiebudget door de regering De Wever.
2: Juist door onze krachten te bundelen kunnen we er sterker uitkomen. Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn.
1: De koning staat ook even stil bij de spanningen in het onderwijs in Brussel en Wallonië en hij blikt even terug op de zware hittegolf die in juni aan honderden mensen het leven kostte. Bij een steekpartij in Gent is vanmorgen een zwaar gewonde gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets geweten. Er is een onderzoek geopend. Er is vandaag de drukste dag van de zomer op de luchthaven van Zaventem. Ze verwachten daar zo'n 92.000 passagiers. De drukte valt samen met de start van het bouwverlof en de terugkeer van zo'n 12.000 festivalgangers van het eerste weekend van Tomorrowland. Wie vandaag het vliegtuig neemt, krijgt de raad om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. In het Thaise Phuket is een Belg opgepakt die gezocht werd door Interpol voor onder meer poging tot moord. Hij zou eind mei naar Thailand gevlucht zijn om uit de handen van het Belgische gerecht te blijven. De man wordt ook verdacht van illegaal wapenbezit en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Hij had een verblijfsvergunning tot 18 augustus. De Belg zit in de cel in afwachting van de verdere juridische procedure en zijn uiteindelijke uitzetting naar ons land. België klimt naar de 8e plaats op de FIFA-ranking. Dat is 1 plek hoger dan voor het WK-voetbal. De Rode Duivels werden in de kwartfinales naar huis gestuurd door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Dat voert ook de wereldranglijst aan voor Argentinië en Frankrijk. We krijgen een mix van wolken en opklaringen bij een graad of 22. Morgen is het eerst grijs, later komt de zon erdoor. We halen dan zo'n 24 graden.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
5: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
4: Is goed. Wasso-matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
5: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Ocean, Jorda, Are You Ready? En het begin van de jaren 80. Van Engels zijn wij ready. Tot 6 uur met mij hier op de radio. En met J. Vincent Edwards uit de jaren 70. Het is laat.

naar het begin van de jaren 60 met Jimmy Foster en Strangers in Paradise. No problemo, zou ik zeggen. Zometeen Henry PFR met Until the End. Maar eerst Robbie Williams en Nicole Kidman. Kom eraan met Something Stupid.

0: feitenkalender.
1: Wie zin heeft in een smakelijk avontuur in de natuur, kan deze zomer terecht in Natuurhuis Steendorp. Op zondag 19 juli organiseert het Natuurhuis een gezellige en leerrijke namiddag rond koken met wilde ingrediënten. Onder de noemer Lekkers uit de natuur ontdekken deelnemers hoe je met kruiden, bessen en andere vondsten uit bos en veld verrassende gerechten op tafel tovert. De recepten hebben iets speels en ondeugends en nodigen uit om zelf op pad te gaan met een mandje op zoek naar pure smaken uit de natuur. Tijdens de activiteit leer je niet alleen herkennen en verzamelen, maar ook hoe je die ingrediënten verwerkt tot kleine culinaire feestjes. Verwacht een mix van proeven, ontdekken en genieten met een vleugje creativiteit en een tikje magie. De activiteit vindt plaats op zondag 19 juli van 2 tot 4 uur in de namiddag in Natuurhuis Steendorp. Geïnteresseerden zijn welkom om mee te komen leren, genieten en vooral proeven.

0: Bibliotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos, enjoy your break.

verder nog terug naar begin jaren 80 met Dionne Warwick en Heartbreaker. En deze mannen hier, ja, dat is natuurlijk weer volle bak voor hen, want het is Tomorrowland-toestanden en zo. Alhoewel, er is er eentje ziek van de twee, dus het is een solotje. Dimitri Vegas en Like Mike met Higher Place uit 2015. Gusto komt eraan, midden jaren 90 met Disco's Revenge, na dit van Mariah Carey.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Absent Minded had hier een flinke hit mee te pakken in 2009. Je hoorde Au revoir. Zometeen het regionaal nieuws om 5 uur. Uiteraard tot die tijd onder meer terug naar eind jaren 90. Doen we met Jessica. How will I know? Tot zo.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn maandag 20 juli. Van harte welkom bij RBS. In Lokeren heeft een vrachtwagen vrijdagmiddag voor verkeershinder gezorgd aan de Spoelenbrug. Rond 2 uur reed de vrachtwagen onder de brug door, maar de laadbak bleek te hoog. Die botste tegen de brug, kwam volledig los van het voertuig en belandde op de rijbaan. Door het ongeval was de doorgang aan de Spoelenbrug een tijd lang verstoord. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie te beveiligen en de weg weer vrij te maken. Wie deze zomer op zoek is naar een gezelschapsspel of speelgoed, kan terecht in de BIB van Berlaren. Met 1384 spellen en speelgoeditems heeft de Spellotheek volgens de gemeente het grootste aanbod van de regio. Je kan er onder meer educatieve spelletjes, bord- en kaartspellen en buitenspeelgoed huren. Ook voor de allerkleinsten is er een ruim aanbod met onder meer blokken, puzzels en poppen. Daarnaast kunnen ook volwassenen er spelletjes lenen voor een gezellige spelletjes avond met familie of vrienden. In de Oude Durme in Hamme en Waasmünster zijn blauwalgen vastgesteld. Door het warme weer en het stilstaande water hebben de algen zich kunnen ontwikkelen. De gemeentelijke milieudienst waarschuwt om elk contact met het water te vermijden. Blauwalgen zijn te herkennen als een laag slierten of vlokken op het water en kunnen bij contact of inname huidirritatie en misselijkheid veroorzaken. In de Oude Durme geldt al een zwemverbod, maar de gemeente vraagt nu ook om kinderen en huisdieren uit de buurt van het water te houden. Ook alle vormen van waterrecreatie worden sterk afgeraden. Op de kermis in Sint-Niklaas is vrijdagavond een vechtpartij uitgebroken. De politie kreeg rond 11:15 een oproep, maar toen de agenten ter plaatse kwamen, waren zowel het vermoedelijke slachtoffer als de dader reeds verdwenen. Daardoor kon niemand nog worden verhoord. De politie stelde wel een procesverbaal op. Over de aanleiding van de vechtpartij of de precieze omstandigheden is voorlopig niets bekend. En nog in Sint-Niklaas heeft een dronken man in de nacht van zaterdag op zondag voor overlast gezorgd in de uitgaansbuurt. De politie moest rond 14:45 tussen beiden komen. De man veroorzaakte eerst problemen op het Sint-Nicolaasplein en zette zijn storende gedrag daarna voort in Café het Hemelrijk op de Grote Markt. Omdat hij zwaar onder invloed was, nam de politie hem mee. Hij werd ter ontnuchtering opgesloten in een politiecel. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen hoor je me terug met weer wat andere nieuwtjes hier uit onze regio. Graag tot morgen.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: nu al die jaren verder, zouden ze het al gevonden hebben, want toen in 87 blijkbaar nog niet. I still haven't found what I'm looking for van U2 op deze maandag, de 20ste juli. Hey, welkom bij ons, welkom in deel 2 van de avondspits.
1: Christophe Hennejonk.
0: Het CCR nu. Have you ever seen the rain? Wel, we zullen deze week waarschijnlijk wel een keer ondervinden, denk ik.

0: Terug naar 1965 uit de film Thunderball. Heb je hem gezien? Wel, ik ook niet. Het was Tom Jones hier bij RBS Radio. Manser Merlot, zometeen met Heroes. Allereerst Avril Lavigne.
1: Goedenavond. Je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Presley, The Road to Hell. Net uit het einde van de jaren 80. Milking erachteraan, Miracle. Dat is ook alweer een jaar of 14 geleden toen dat een hit was. Zometeen terug naar helemaal het begin van de jaren 90 met C.C. Penniston. Kom eraan met Finally. Dat is voor zometeen naar Judith.

0: wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be

zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Die is Lobby en Lift Me Up. Zometeen veel plezier met Wies op je radio, want die staat alweer te popelen om eraan te beginnen zometeen na 6 uur. TLC, die mag nog onder meer tot aan 6 uur. No Scrubs uit het einde van de jaren 90. Tot morgen.

0: RTS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 6 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Het huwelijk tussen Rudy Garcia en de Belgische Voetbalbond is voorbij. De bond hakte vanmiddag de knoop door. Hoewel de Fransman de vooropgestelde doelen allemaal bereikte en de Rode Duivels onder zijn bewind maar 2 keer verloren, was er toch te veel onvrede en te weinig vertrouwen om de samenwerking te verlengen. In een reactie op Instagram zegt Garcia België succes te wensen bij het voortzetten van de generatiewissel die hij in gang heeft gezet. Hij wijst er ook op dat hij de Rode Duivels achterlaat in de A-divisie van de Nations League en in de top 8 van de wereld. Een opvolger is er nog niet. Garcia zelf zou volgens diverse media al nieuwe aanbiedingen hebben gekregen. Op een camping net over de Belgische grens in het Franse Tienne zijn 2 doden gevonden. Het ene lichaam lag in de toiletten, het andere in een staakcaravan en dat lag er blijkbaar al een tijdje. Het gaat volgens lokale media om een vader en zoon die nog maar 6 weken op het kampeerterrein verbleven. De politie onderzoekt de omstandigheden van beide overlijdens. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Surinaamse man van 53 aangehouden voor de moord op een 20er. De vermoedelijke dader was na de feiten thuis in Lint opgepakt. Hij zou het slachtoffer zondagochtend vroeg hebben doodgeschoten op de parking van een nachtclub in Antwerpen na een feest voor de Surinaamse gemeenschap. Mogelijk gebeurde dat na een conflict over een parkeerplaats. Volgens sommige media is de man geen onbekende voor het gerecht en is hij de vader van een beruchte drugscrimineel. Zelf stond hij eerder al internationaal geseind voor een andere moord in Suriname. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. King Charles heeft hem vanmiddag officieel aangesteld. In zijn speech pakte Burnham meteen uit met een ambitieus 10-jarenplan. Hij zegt onder andere dakloosheid te zullen bestrijden en het Britse onderwijs compleet te hervormen. Voor die ambities maakt hij nu al 340 miljoen pond vrij. De opvolger van Keir Starmer is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar. Andy Burnham is ook de nieuwe leider van Labour. Vanavond op de meeste plaatsen droog bij een kleine 20 graden. In de loop van de nacht brede opklaringen en minima van 7 tot 16. Al zeker tot vrijdag komt het kwik niet meer boven 25 graden uit.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Tremulous 1967. Even the bad times are good. Wanneer u luistert naar
1: De Tempel der Hits met Wies Wiedema.
2: In RBS land, just you and me.
0: De enige tempel waarin mag gezondigd worden zonder enige boetedoening om een uurtje te luisteren naar de meest leuke evergreens, zoals deze van The Times, Mrs. Grace.

een docerende Len Barry die zijn taal- en rekenoefeningen nog met krijt op het bord schrijft. 1, 2, 3, ABC. En ook de Jackson 5 worden onderworpen aan een proefwerk.

originele carrière van de Jackson 5... met dat toen nog kleine Michael Jackson als de leadzanger... ABC 1, 2, 3, The Remy. De Facebookvers. Wie geen vreemde talen kent, weet niets van zijn eigen taal.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Jackson van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Gehuwd in een moment van opwelling. Een verre voorloper van het tv-programma Blind Getrouwd. Het is nog maar maandag en Tura heeft...

je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0.

0: afspraak.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Golden Earring, die er destijds aan dacht om hun heil te gaan zoeken in de Indiase stad Bombay. Tegenwoordig zoek je tevergeefs naar die naam op de landkaart, want sinds medio de 90er jaren noemt deze Indiase stad zich Mumbai.
1: De Tempel der Hits.
0: Beatles dagboek, 20 juli 1968. In de BBC-televisieshow Die Time vertelde Jane Asher, het toenmalige liefje van Paul McCartney, aan presentator Simon Dee dat haar relatie met Paul McCartney voorbij was. Jane Asher was 3 dagen eerder ook niet aanwezig bij de wereldpremière van Yellow Submarine, terwijl de partners van de andere 3 Beatles wel aanwezig waren. McCartney en Asher waren 5 jaar samen, sinds ze elkaar in 1963 in de Royal Albert Hall ontmoet hadden. Paul had echter een reeks andere meisjes, voornamelijk tijdens de tournees die ze maakten. En in 1968 begon Paul zelfs een affaire met een Amerikaanse vrouw, Francie Swartz, waarmee Jane Paul betrapte toen ze onverwachts in het huis van McCartney in Cavendish Avenue in Londen aankwam, wat het einde van hun relatie betekende.
2: Listen to the baby.

in het tweede gedeelte van de 70er jaren met de hits Save Me en deze I'll Be Your Substitute. Waaruit Four Jacks and Jills concluderen dat we toch wel in een vreemd wereldje leven.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst
1: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: We zijn maandag 20 juli. Van harte welkom bij RBS. In Lokeren heeft een vrachtwagen vrijdagmiddag voor verkeershinder gezorgd aan de Spoelenbrug. Rond 2 uur reed de vrachtwagen onder de brug door, maar de laadbak bleek te hoog. Die botste tegen de brug, kwam volledig los van het voertuig en belandde op de rijbaan. Door het ongeval was de doorgang aan de Spoelenbrug een tijd lang verstoord. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie te beveiligen en de weg weer vrij te maken. Wie deze zomer op zoek is naar een gezelschapsspel of speelgoed, kan terecht in de BIB van Berlaren. Met 1384 spellen en speelgoeditems heeft de Spellotheek volgens de gemeente het grootste aanbod van de regio. Je kan er onder meer educatieve spelletjes, bord- en kaartspellen en buitenspeelgoed huren. Ook voor de allerkleinsten is er een ruim aanbod met onder meer blokken, puzzels en poppen. Daarnaast kunnen ook volwassenen er spelletjes lenen voor een gezellige spelletjes avond met familie of vrienden. In de Oude Durme in Hamme en Waasmünster zijn blauwalgen vastgesteld. Door het warme weer en het stilstaande water hebben de algen zich kunnen ontwikkelen. De gemeentelijke milieudienst waarschuwt om elk contact met het water te vermijden. Blauwalgen zijn te herkennen als een laag slierten of vlokken op het water en kunnen bij contact of inname huidirritatie en misselijkheid veroorzaken. In de Oude Durme geldt al een zwemverbod, maar de gemeente vraagt nu ook om kinderen en huisdieren uit de buurt van het water te houden. Ook alle vormen van waterrecreatie worden sterk afgeraden. Op de kermis in Sint-Niklaas is vrijdagavond een vechtpartij uitgebroken. De politie kreeg rond 11:15 een oproep, maar toen de agenten ter plaatse kwamen, waren zowel het vermoedelijke slachtoffer als de dader reeds verdwenen. Daardoor kon niemand nog worden verhoord. De politie stelde wel een proces-verbaal op. Over de aanleiding van de vechtpartij of de precieze omstandigheden is voorlopig niets bekend. En nog in Sint-Niklaas heeft een dronken man in de nacht van zaterdag op zondag voor overlast gezorgd in de uitgaansbuurt. De politie moest rond 3:15 tussen beiden komen. De man veroorzaakte eerst problemen op het Sint-Nicolaasplein en zette zijn storende gedrag daarna voort in Café het Hemelrijk op de Grote Markt. Omdat hij zwaar onder invloed was, nam de politie hem mee. Hij werd ter ontnuchtering opgesloten in een politiecel. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen hoor je me terug met weer wat andere nieuwtjes hier uit onze regio. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Het huwelijk tussen Rudy Garcia en de Belgische Voetbalbond is voorbij. De bond hakte vanmiddag de knoop door. Hoewel de Fransman de vooropgestelde doelen allemaal bereikte en de Rode Duivels onder zijn bewind maar 2 keer verloren, was er toch te veel onvrede en te weinig vertrouwen om de samenwerking te verlengen. In een reactie op Instagram zegt Garcia België succes te wensen bij het voortzetten van de generatiewissel die hij in gang heeft gezet. Hij wijst er ook op dat hij de Rode Duivels achterlaat in de A-divisie van de Nations League en in de top 8 van de wereld. Een opvolger is er nog niet. Garcia zelf zou volgens diverse media al nieuwe aanbiedingen hebben gekregen. Op een camping net over de Belgische grens in het Franse Tien zijn 2 doden gevonden. Het ene lichaam lag in de toiletten, het andere in een staakcaravan en dat lag er blijkbaar al een tijdje. Het gaat volgens lokale media om een vader en zoon die nog maar 6 weken op het kampeerterrein verbleven. De politie onderzoekt de omstandigheden van beide overlijdens. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Surinaamse man van 53 aangehouden voor de moord op een twintiger. De vermoedelijke dader was na de feiten thuis in Lint opgepakt. Hij zou het slachtoffer zondagochtend vroeg hebben doodgeschoten op de parking van een nachtclub in Antwerpen na een feest voor de Surinaamse gemeenschap. Mogelijk gebeurde dat na een conflict over een parkeerplaats. Volgens sommige media is de man geen onbekende voor het gerecht en is hij de vader van een beruchte drugscrimineel. Zelf stond hij eerder al internationaal geseind voor een andere moord in Suriname. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. King Charles heeft hem vanmiddag officieel aangesteld. In zijn speech pakte Burnham meteen uit met een ambitieus 10-jarenplan. Hij zegt onder andere dakloosheid te zullen bestrijden en het Britse onderwijs compleet te hervormen. Voor die ambities maakt hij nu al 340 miljoen pond vrij. De opvolger van Keir Starmer is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar. Andy Burnham is ook de nieuwe leider van Labour. Vanavond op de meeste plaatsen droog bij een kleine 20 graden. In de loop van de nacht brede opklaringen en minima van 7 tot 16. Al zeker tot vrijdag komt het kwik niet meer boven 25 graden uit.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Crystals met God Save the Queen. Het is een tijd geleden. We gaan even naar 1986. 20 juli 1986. Dan wordt de film Sid and Nancy in première gebracht. Een film over het verhaal van Sid Vicious, de bassist van de Sex Pistols, en zijn turbulente relatie met Nancy Spungen. Een hoofdrol is er voor de jonge Gary Oldman, die het op een indrukwekkende manier vertolkt. En de film focust niet zozeer op de muziek van die punkbeweging, maar eerder op de chaos, de zelfdestructie en de tragiek rond een van haar bekendste figuren. Hoewel Sid Vicious al 7 jaar overleden was, zorgde de film ervoor dat zijn verhaal opnieuw onder de aandacht kwam van een nieuwe generatie. Een film over punk. Die zouden ze nog eens moeten laten zien, denk ik. Nu dat punk 50 jaar te vieren heeft. Goedenavond, welkom bij Sidetrack.

dansbaar de zomer ingaan, zo heet dat dan. Met Agogo en de nieuwe single I Want To Feel It. Vorige week had ik een interessante babbel met Ben Tange, oftewel Benny Boo. Onze bal en zijn songs, die hoor je straks. Maar eerst deze superband. Je kan er misschien ook van genieten, samen met mij tijdens Gent Jazz. Dit is Alabama Shakes en een nieuwe I Feel Hope Coming.

zou het niet zeggen, maar dit is de nieuwe single van Queens of the Stone Age. Ze zijn terug met een nieuwe single sinds, ja, 3 jaar toch, hè, dat we hebben moeten afwachten. Opvallend genoeg doen ze dat ook niet met een muur van gitaren, maar het klinkt bijna sereen. Een akoestische gitaar, perfect en perfect, zoals Joss Home het graag heeft en zegt. De track die krijgt ook extra kleur door de stem van Nicky Lane. Home noemt het een grappig nummer. Het doet pijn omdat het grappig is en het is grappig omdat het pijn doet. Easy Street hoorde je, de nieuwe single van Queens of the Stone Age. Straks Benny Boo, maar eerst mijn gast van vorige week. Hier is Saving Nico, Predictable Ways.

0: De nieuwste single van Saving Nico hoorde je. Hij was mijn gast vorige week in Sidetrack. En ik heb opnieuw een gast klaarzitten die ik vorige week heb mogen spreken via de digitale lijn, zeg maar. Ben Tange, alias Benny Boo. Straks na de Hydration Break hoor je meer van de man en zijn muziek.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
2: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
2: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
2: Proeven.
1: Beleven.
2: Genieten.
3: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via autocenter.lds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
6: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
7: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
6: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
7: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: Elke week opnieuw ontvang ik interessante mensen die superleuke muziek maken. En dat is allemaal te danken aan vi.be. Want daar staat de kans van Sidetrack. Kunnen ze op inschrijven en maken ze kans om eens langs te komen in de studio. Of gewoon via een of andere digitale lijn eens met elkaar te spreken over de muziek natuurlijk. Enerzijds vi.be, maar natuurlijk ook grotendeels aan de fijne muzikanten. Vanavond is er ook zo iemand aan de andere kant. Dat is niemand minder dan Ben Tange of Benny Boo. Goedenavond, Benny.
1: Hallo.
0: Hey. Ik ben zeer blij dat je even tijd kunt vrijmaken om het over jouw project te hebben. Ik heb twee songs van je gekregen. Eén daarvan is Birdshit. Dat is eigenlijk je debuut. Meteen ook een nummer waarmee je in de finale van de Nieuwe Lichting zit. Of zat? Dat ja. Gaat snel, hè?
1: Ja, dat was heel leuk om zo gebeld te worden. Ik had dat ingestuurd, vorige zomer gemaakt. En dan stond ik al zo te springen in de tuin. Dat was een heel leuke ervaring. Heel veel stappen mee kunnen zetten. En dan heel snel na dat nieuws een band moeten verzamelen. En dan zo op een paar weken tijd een set in elkaar gestoken om te kunnen gaan spelen overal. En die song uit te dragen.
0: Wil dat dan zeggen dat je nog niet zo lang bezig bent met het project Benny Boo?
1: Nee, dat is echt heel fresh. Helemaal nieuw. Een paar maanden nu.
0: Oké. Okay. Daarvoor had je een ander project. Mono Kimono heette dat?
1: Ja, klopt. Dat was een Nederlandstalige pop-elektronica. Zo. Dat was mijn tweede. Dat was heel veel elektronische dingen natuurlijk. Heel veel synthesizers, heel veel beats.
0: Ja.
1: En in het Nederlands. En nu is het totaal over een andere boeg. We zijn met 5 muzikanten die samen echt rockmuziek maken. Dus dat is ook even aanpassen. Zo, hoe werkt dat dan met 5? En,
0: ja, dat zou wel.
1: Om bij elkaar te klikken. En ook praktische kant, planningen vinden samen om te repeteren en te spelen.
0: Ja, dat
1: en het is in het Engels deze keer. Dus Engelse lyrics.
0: Dus jij bent overgeschakeld van Nederlandstalig naar Engelstalig muziek.
1: Ja, dat is een omgekeerde beweging dan dat er veel gebeurt tegenwoordig.
0: Absoluut, ja, inderdaad. Ja, dat was ook mijn vraag, want ik heb inderdaad ik kom meer en meer het tegenovergestelde tegen mensen die in het Engels beginnen en dan overschakelen naar Nederlandstalige muziek van tegenwoordig.
1: Ja. Sowieso, je schrijft in een andere taal, denk ik, op een andere manier. En je bent daarin ook beïnvloed door dingen waarmee je bent opgegroeid of veel naar luistert, denk ik.
0: Ja.
1: En het is een andere deur, een andere poort om zo te onderzoeken wat dat er in je kop zit. En er komen, merk ik, andere melodieën uit. Het heeft een andere muziek, de andere taal of zo. Engels, veel open lettergrepen. En in Nederlands had ik vaak het gevoel van zo, je zit met heel veel medeklinkers. Hè, zo daar.
0: Ja.
1: En dus het is fijn, daar komt andere muziek uit. Dat is leuk.
0: Maar echt gewoon ook andere muziek. Ik bedoel, niet alleen andere teksten of andere interpretaties van bepaalde dingen, maar ook echt andere muziek. Want vroeger was het bij jou misschien meer elektronica gericht, ambient misschien ook. Nu ben je teruggegaan naar de gitaar meer.
1: Ja. Echt, als een tiener terug zo raggen op de gitaar. Dat is fijn, met echte drums en echt, echt scheuren. Soms ook zacht. En we hebben trompet, ook synthesizers. Dus er zit wel mijn liefde voor zo digitalen of zo zit er wel sowieso in. En er wordt veel met effecten. Het klinkt wel als een digitale versie van een rockband of zo. Met veel stemmetjes, autotune. Wel echt de 2026 versie van de rockband of zo.
0: Ja, maar die interesse voor de gitaar, die is ook, als ik me goed heb geïnformeerd, gekomen via iets tragisch dat gebeurde in jouw leven, namelijk het verliezen van je vader. Klopt dat?
1: Ja. Mijn papa is ziek geworden een tijd geleden. En dan kwam zo de drang. Want ik had heel lang niet naar zelfs gitaarmuziek geluisterd. Ik vond ze allemaal een beetje hetzelfde klinken. En misschien gewoon even beu. En dan de hele tijd naar zo hyperpop aan het luisteren. Of echt zo stamp clubmuziek. Zo. En dan terug zo met dat nieuws. De gitaar beginnen oppakken en zo. De troost vinden in zo simpele dingen. Gewoon een liedje schrijven op de gitaar, maar ook luisteren. En zo dat pure gevoel, dat

0: Okay.
1: Dus die hing bij ons thuis en ik ben wel gitaar beginnen spelen. Want ik speelde eigenlijk piano, omdat dat thuis toch ophing of zo.
0: Ja.
1: En dan, dus het is dankzij hem dat ik aan de gitaar ben geraakt.
0: Oké.
1: Okay. That I got hooked.
0: Ja, ja. Benny Boo. Benny Boo is een interessante naam ook. Allee, in die zin dat ik niet weet waar het vandaan komt natuurlijk. Maar ja, het doet me zo denken aan iets, zou ik het zeggen, speels. Misschien een fantasierijk figuur ergens, een fantasyfiguur of waar komt die naam vandaan?
1: Aha, ook wel leuk, als een soort superheld. Ik zag hem als zo de boe, was, uw boe is uw schatje, uw liefje, okay. Maar ook er zit ook een boe in voor, tegen het leven of zo.
0: Okay.
1: Voor de slechte dingen die gebeuren en het is een soort, ja, voelt als een krachtterm. En daarom heet het ook niet Ben Boo, maar Benny Boo. Want ja, het is een soort alter ego.
0: Mm-hmm.
1: En de songwriter erin.
0: Okay.
1: Ja, ik vond het een krachtige. Het klonk krachtig en dat is wat ik nodig had op dat manier, op dat moment, denk ik. Zo, zo kracht om iets nieuws en een nieuw gevoel. En wat meer humor te vinden in alle shit die misgaat of zo. Dat was belangrijk.
0: Ja, dat heeft het ook wel een beetje in zich. Iets speels. Benny Boo, zo. Ja.
1: Dat is leuk.
0: Is dat nu een solo-project? Of is dat nu een band, Benny Boo?
1: Het is mijn project, alleen van Ben. Dus ik schrijf wel alle muziek. En ik ben ook producer. Ik produce ook voor anderen of voor theater, maar ook mijn eigen muziek. En ik maak dat dan in de studio. Allemaal demo's en dan breng ik die mee naar de repetitie en dan zetten we dat om in een versie om live te spelen.
0: Okay.
1: Zo werkt het tot nu toe, het schrijfproces.
0: Ja. Als je daarmee bezig bent, heb je dan ook feedback?
1: Ja, ik hou heel veel van feedback, omdat soms als je... En ik ben nu bijvoorbeeld voorzichtig bezig aan ons debuutalbum. Je merkt dat je zo zelf schrijft. Maar als er iemand bij zit of je feedback krijgt van iemand, dan gaat het allemaal veel makkelijker. Dan kan ik zo de kritische stem in mezelf makkelijker uitzetten. Want dan moet de ander dan maar zeggen.
0: Ja,
1: dus ik hou er heel hard van om samen te schrijven met andere mensen. Ik heb dat ook al veel gedaan.
0: Ja.
1: En vooral van het moment... Als je aan het schrijven bent of je hebt iets gemaakt en er zit iemand naast je en je laat het horen, dus je duwt op play, dan weet je, omdat er een andere persoon al bij zit, weet je plots wat er allemaal mis mee is, omdat je zo begint te cringen in jezelf bij bepaalde momenten.
0: Ja.
1: Dan weet je eigenlijk zo, dit stuk ben ik eigenlijk niet blij mee of dit heeft werk nodig. En dat is alleen zelfs maar door de aanwezigheid van iemand anders en dat is plots veel helderder.
0: Ja, ja, omdat je daar toch op een of andere manier rekening mee houdt dan.
1: Ja, omdat je inbeeldt in het... Je kunt even uitzoomen uit uw beleving van dat lied en dan zo. Dat is meestal een goede indicator voor mij van zo... Ah ja, hier moet nog aan gewerkt worden. Maar evengoed afspreken met iemand, bevriende muzikant of zo. En dan zeggen, oké, vandaag gaan we een lied maken, één dag. En die tijdsdruk samen, heen en weer pingpongen.
0: Ja.
1: Dat werkt heel fijn voor mij.
0: Birdshit, dat is het eerste nummer dat ik gedraaid heb. Ja, het gaat een beetje over op slechte momenten toch wel proberen al fluitend door het leven te gaan. Of
1: ja.
0: Ben jij een optimist?
1: Ik ben zeker een optimist. In het dagdagelijkse ben ik een optimist. Maar ik kan ook heel snel spiralen. Als het slecht gaat, dan kan dat me echt omlaag trekken.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat lied... ook een soort mezelf opheppen was van het gaat allemaal mis, maar het geluk wacht om de hoek en ik ben er bijna, of ze ook van een soort mantra tegen mezelf kunnen zeggen.
0: Ja.
1: En als we dat live spelen, laat ik dat publiek ook altijd dat meezingen of dan ga ik bij de mensen en dan vraag ik who's feeling lucky en dan probeer ik zo'n sfeer te creëren van zo, we zijn er allemaal bijna.
0: Ja.
1: En dat zit heel erg in dat lied voor mij. Het niet te serieus nemen, want het gaat vaak mis. En dan, so what?
0: Ja, zo is het ook. Hè. Maar als jullie live spelen, zou ik het zeggen, dan laten jullie ook wel inspireren, als ik het goed begrijp, door de mensen die aanwezig zijn. Worden die daar ook bij betrokken? Dus de songs klinken dan ook anders dan op plaat, bij wijze van spreken?
1: Ja, ja, ik hou heel veel van interactie met het publiek.
0: Ja.
1: En zo bijna mensen zijn op dingen klimmen. En, allee, zo

0: vind het leuk als ik naar een show kijk dat ik niet gevoel heb van ik had even goed thuis kunnen opzetten, maar dat er echt wel iets anders is. En dat je samen een energie kunt maken in de ruimte.
1: Ja.
0: En dat is voor mij wel ook echt een Benny Boos show van zo samen zingen, samen roepen, samen dansen.
1: Mm-hmm.
0: En dan kan ik niet stil blijven staan. Dan moet ik altijd naar de mensen in het publiek, naar van voor, bij hen. En het zo samen maken.
1: Dat ja, ja, het samen beleven eigenlijk.
0: Ja, exact.
1: Wie zit er allemaal in je band?
0: We zijn met vijf.
1: Mm-hmm.
0: We hebben Jutta, die speelt sinds een trompet. Eva Rose, zij speelt bass. Jesse, die speelt gitaar. Die heeft een heel groot pedalboard met allemaal soorten effecten. Dat is bijna een raket. Klaar is om naar de ruimte te trekken. En Dries speelt drums.
1: Oké, dat zijn hele fijne banden.
0: Mm-hmm.
1: Het is zomer. Wat brengt de zomer voor jullie als band, Benny Boo? Of als jou?
0: We zijn hard aan het werk. Volgende week... Nee, over 2 weken gaan we spelen op het dak van Museum M voor Willy.
1: Okay.
0: En de dag erna, dat is denk ik de 23e, spelen op de Gentse Feesten.
1: Mm-hmm.
0: In Ringo. En dan 8 augustus spelen we op Suikerhoek.
1: Ja, dat is
0: onze eerste festivalshow.
1: Ja, dat is al echt iets om naar uit te kijken, hè?
0: Ja, ik kijk er heel erg naar uit. Het is de 22e dat we op de Gentse Feesten spelen. Okay.
1: En waar ergens op de Gentse Feesten?
0: In Ringo.
1: Ah, oké.
0: Okay. Die doen elke avond, nodig die ook een act uit om te komen spelen.
1: Dat is tof.
0: En dan gaan we nadien natuurlijk met heel de groep, met heel de gang, ook de Gentse Feesten bezoeken.
1: Ja, Gent onveilig maken. Ja, dat hoort er natuurlijk
0: ja,
1: bij.
0: Het
1: zal wel zijn. Ben je zelf een festivalganger, Ben?
0: Ik ben heel lang niet naar festivals gegaan. Ik ben als tiener en dan veel naar Doer geweest. Ik ging elk jaar naar Doer Festival. Ik was niet zo'n werchterganger, dus misschien meer het alternatieve.
1: Mm-hmm.
0: En dan heel veel jaar eigenlijk niet echt. Maar vorig jaar is de liefde herbegonnen. Dan ben ik eens naar Doer gegaan en naar Best Kept Secret.
1: Okay.
0: En dat was fantastisch. Dat had ik echt heel hard gemist. En dan... dacht ik echt zo, ik zie mij nog staan op zo'n ochtend dan zo, waarom heb ik dat al die jaren niet gedaan, want dat is het leukste dat er is.
1: Ja, ja, ja. En zeker festivals zoals Doer, daar leer je ook wel nieuwe dingen kennen, hè?
0: Ja, veel nieuwe dingen en ook veel toffe mensen.
1: Mm-hmm.
0: Babbelen met iedereen, ik kan er echt van genieten of zo, op zo'n camping rondlopen en een keer aan die tent gaan zien,
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is tof. Ja, festivals, live optredens. Er worden nog nieuwe songs gemaakt ook.
0: Mm-hmm. Klopt. We hebben nu een set van 40 minuten, zoiets.
1: Mm-hmm.
0: En ik ben volop aan het schrijven aan ons debuutalbum. Maar dat is nog voor een tijdje verder. Dat is echt nog in demofase.
1: Ja.
0: En ja, we hebben een tweede single uitgebracht. En dat zijn de twee liedjes die op dit moment uit zijn.
1: Oké. Maar je hebt ook nog meegedaan aan muziekwedstrijden. Soundtrack bijvoorbeeld, de nieuwe lichting ook. Hoe belangrijk is dat voor jou of voor jullie?
0: In België is er wel... Ik denk... Nou, in mijn gevoel zijn er in België twee manieren om de aandacht van het grotere publiek te bereiken. Ofzo. En dat is ofwel online, dan via social media of via TikTok of zo. Echt iets te maken wat mensen raakt en daar campagne rond te voeren. En dan daar heel populair worden en dat dan proberen om te zetten in shows te kunnen vastkrijgen en spelen.
1: Mm-hmm.
0: Ofwel meedoen aan een van de drie wedstrijden. Hè, Humo's Rock Rally of... de nieuwe lichting of soundtrack. En dat zijn de momenten voor een band, denk ik, om zich te kunnen tonen aan een groot publiek. De derde route is ofwel al bekend zijn met een ander project, ofwel heel, heel hard timmeren aan de weg, denk ik.
1: Ja, vooral dat laatste is waarschijnlijk een rode draad door alles wat je hebt opgenoemd nu. Je moet er wel blijven voor knokken, denk ik, hè?
0: Ja, ook zo'n wedstrijd of niet. Ja, dat is natuurlijk, dat is een wedstrijd. En dat is ook niet in je eigen handen wat er daar gebeurt.
1: Nee, natuurlijk.
0: Hetzelfde op TikTok. Dat is ook heel veel werk. En eigenlijk heel vaak niet muzikaal werk, maar eerder een soort...
1: Ja, marketing of zo. Hoe noem je het?
0: Ja, marketing, filmpjes maken, contentmaker zijn. Zo. Elk van de drie opties is ontzettend veel werk. En heel veel non-muzikaal werk ook natuurlijk. Dat hoort erbij als het geheel. Hè.
1: Ja, dat klopt. Dat hoort er allemaal bij. Maar als het dan resulteert in iets fijn, dan is het de moeite waard. Hè. En soms duurt het wat langer, soms gaat het snel. Dat weet je niet altijd. Hè.
0: Ja, dat is waar.
1: We gaan nog een tweede nummer draaien. Schrödinger Summer heet dat? Of spreek je dat goed uit?
0: Schrödinger Summer, ja.
1: Kan je daar iets over kwijt?
0: Dat nummer gaat over mijn papa, die ziek is geworden en die in februari overleden is. En het beschrijft voor mij onze tocht op het einde van zijn leven. Hij had heel veel pijn en zijn we op zoek gegaan naar alle mogelijke manieren om die te stillen, waaronder medicinale cannabis. En dan beschrijft hij eigenlijk onze roadtrip samen. Op zoek. En in dat lied zit dan vervat het afscheid en de zomer. Allee, vooral wat dat ook met mij heeft gedaan. Zo'n zomer waarin alles echt horrible was. Ja. En tegelijk in die zomer dat ik terug voor de eerste keer naar een festival ga en dan voel van amai, iedereen is zo verbonden en de wereld is prachtig. En dan zo, het lied gaat over door zijn ogen eigenlijk zo terugzien van amai, het leven is zoiets fantastisch. En we mogen maar één keer gaan. En het is een rollercoaster. Je moet er echt van genieten. En proberen alles uit te halen. En terug de schoonheid in alles vinden. Een dagdagelijkse, de speciale momenten. Daarvoor gaat Schrödinger Summer.
1: Dat is een hele mooie song. Dat weet ik zeker. We gaan hem draaien. Ben, bedankt om even tijd vrij te maken. Waar kunnen de mensen nog terecht als ze meer van Benny Boo willen weten?
0: Sowieso ons op Instagram volgen. En daar maken we... Dan nemen jullie mee in het proces van alles te maken en onze shows en leert je ons beter kennen.
1: Oké. Voilà. Ik hoop dat heel veel mensen jou veel beter willen leren kennen en jouw muziek zeker aan vast ook willen leren kennen, want het is zeker de moeite waard. Als die LP eraan komt, geef gerust een seintje, dan kunnen we nog eens zeker aan vast luisteren naar de nieuwe muziek die eraan komt.
0: Super.
1: En hartelijk dank, heel veel succes, veel plezier op de Gentse feesten en natuurlijk ook op Suikerrock en zo. En hopelijk tot ziens. Hè.
0: Ja, hopelijk tot ziens. Merci voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. Salut.
0: Salutjes. Fijne avond.

0: Sidetrack. Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijk.

1966 geboren in Seattle, Stan Gossard geboren. Een van de oprichters van Pearl Jam, samen met Jeff Emmons, Mike McCready en Eddie Vedder vormt hij deze superband. De man bleef jaren een constante binnen de groep, maar zocht daarbuiten ook zijn eigen weg, onder meer met de band Red. En verschillende solo-projecten ook. Een gitarist die misschien niet altijd op de voorgrond staat, maar toch wel een belangrijk fundament betekent voor de band Pearl Jam. Je hoorde Pearl Jam en Black. Stone Gossard wordt 60 vandaag. Dit is een nieuwe single van Cage the Elephant.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Het huwelijk tussen Rudy Garcia en de Belgische voetbalbond is voorbij. De bond hakte vanmiddag de knoop door. Hoewel de Fransman de vooropgestelde doelen allemaal bereikte en de Rode Duivels onder zijn bewind maar 2 keer verloren, was er toch te veel onvrede en te weinig vertrouwen om de samenwerking te verlengen. In een reactie op Instagram zegt Garcia België succes te wensen bij het voortzetten van de generatiewissel die hij in gang heeft gezet. Hij wijst er ook op dat hij de Rode Duivels achterlaat in de A-divisie van de Nations League en in de top 8 van de wereld. Een opvolger is er nog niet. Garcia zelf zou volgens diverse media al nieuwe aanbiedingen hebben gekregen. Op een camping net over de Belgische grens in het Franse Tien zijn 2 doden gevonden. Het ene lichaam lag in de toiletten, het andere in een staakcaravan en dat lag er blijkbaar al een tijdje. Het gaat volgens lokale media om een vader en zoon die nog maar 6 weken op het kampeerterrein verbleven. De politie onderzoekt de omstandigheden van beide overlijdens. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Surinaamse man van 53 aangehouden voor de moord op een twintiger. De vermoedelijke dader was na de feiten thuis in Lint opgepakt. Hij zou het slachtoffer zondagochtend vroeg hebben doodgeschoten op de parking van een nachtclub in Antwerpen na een feest voor de Surinaamse gemeenschap. Mogelijk gebeurde dat na een conflict over een parkeerplaats. Volgens sommige media is de man geen onbekende voor het gerecht en is hij de vader van een beruchte drugscrimineel. Zelf stond hij eerder al internationaal geseind voor een andere moord in Suriname. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. King Charles heeft hem vanmiddag officieel aangesteld. In zijn speech pakte Burnham meteen uit met een ambitieus 10-jarenplan. Hij zegt onder andere dakloosheid te zullen bestrijden en het Britse onderwijs compleet te hervormen. Voor die ambities maakt hij nu al 340 miljoen pond vrij. De opvolger van Keir Starmer is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar. Andy Burnham is ook de nieuwe leider van Labour. Vanavond op de meeste plaatsen droog bij een kleine 20 graden. In de loop van de nacht brede opklaringen en minima van 7 tot 16. Al zeker tot vrijdag komt het kwik niet meer boven 25 graden uit.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

20 juli 1969, Apollo 11 landt op de maan en Neil Armstrong zijn beroemde eerste stappen worden gezet op de maan. En het laat ook de muziekwereld met zich meeslepen door ruimtekoorts, want in het Verenigd Koninkrijk gebruikt de BBC deze Space Oddity van David Bowie tijdens de verslaggeving van de maanlanding. Een opmerkelijke keuze wel, want ja, David Bowie's nummer gaat niet over een heldhaftige missie, maar over een zekere Major Tom, een astronaut die het contact met de aarde verliest en wegdrijft in de ruimte. Goedenavond, welkom bij Sidetrack. Dit is Siska.

deze zomer aardig wat gedanst worden op Nederlandstalige muziek. Zeker ook op die plaat van Vrouwtje, ik wou dat ik jou was. Fisher Z, die bestaan 50 jaar en dat hoor je in de nieuwe Summer EP. X-Ray Serenade heet die. En het titelnummer X-Ray Serenade staat opvallend genoeg niet op het komende album. Dus zeer vreemd. John Watts heeft soms zijn rare streken. Maar wat daar wel op staat, dat zijn twee nieuwe opnamen van de iconische song So Long. De eerste is een vernieuwde studioversie ingespeeld door de huidige band. En de ander is een soloversie door John Watts zelf. En die soloversie, die hoor je nu. De nieuwe Fisher Z, 50 jaar jong, met So Long.

0: Bourgeois Collective, keer terug met de nieuwe single Well Organized. Het is een nieuwe single die de Caribische beweging van hun aankomende album Here Because of Hope opent. The track verschijnt dus als voorproefje van hun vierde studioalbum dat op 18 september uitkomt. Hele leuke dansbare plaat Well Organized. En dat is ook dankzij de stem van Lila Eke, een van Jamaica's beste en meest gevierde zangeressen. Straks Steve Van Zandt met Bruce Springsteen.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
5: Panos. Enjoy your break.

30 juli 1975 maakt Steve Van Zandt zijn debuut bij Bruce Springsteen en de E Street Band. Van Zandt, later bekend als Little Steven, was al een vertrouwd figuur in de muziekscene van New Jersey. Hij groeide vanaf dat moment natuurlijk uit tot een van Springsteens belangrijkste muzikale partners. Hij stond samen aan de basis van klassiekers zoals deze die je net hoorde, Born to Run. Een eerste optreden dat uitgroeide tot de samenwerking die al meer dan 50 jaar standhoudt. Dit is Daan, We Three.

Veils My Foolish Heart. Over Mono is een band die een nieuwe single gedeeld heeft met ons vorige week. En het is eigenlijk ook wel het kloppend hart van een nieuw album Pure Devotion dat eraan komt. Het nummer begint een beetje op een onverwachte plek. Een voice note van John Tassav Holt, opgenomen terwijl hij met zijn hond wandelde in de fans. En voor de tekst dacht Holt aan een band als broers. Een band ook met zijn eigen broer die hij had, Thomas Edward Holt, die in 2017 overleed. Het nummer wordt zo een eerbetoon, een manier om iets positiefs te maken uit iets dat toch wel verpletterend was. Over Mono, Night

0: Walrus hoorde je. Het is het soloproject van Geert Noppe. Hij is eigenlijk ook toetsenist bij Hoevefonic en Yevgeny. Maar dit is zijn eigen project. Walrus hoorde je met Blijf nog even onder water. Straks de Beatles.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Beatles met Love Me Do. We moeten even naar 20 juli 1968 gaan, want dan is er het lief van Paul McCartney, Jane Asher, en die maakt op de Britse televisie in het programma D-Time bekend dat haar verloving met Paul McCartney voorbij is. Volgens de overlevering en de geruchten hoorde Paul McCartney het nieuws zelf pas toen hij naar de uitzending keek bij Vrienden Thuis. De relatie had 5 jaar geduurd en viel toch wel samen met een belangrijke periode in de carrière van de Beatles, want zij wordt ook vaak genoemd als inspiratiebron voor de verschillende McCartney-songs. Zeer vreemd. Dit is Lucy Robinson met Let Down.

fantastisch nummer van Lucy Robinson heet Let Down. We gaan naar Brussel. Dit is de Brusselse Rachel Solomon met haar nieuw project. Dat heet Sura Sol. Hier is ze met Dance and Giggle.

Marcel Solomon, wereldburger en rasechte Brusselaar. Na de zomer wordt ze artist in residence in Botaniek in Brussel. Met deze nieuwe van Fan gaan we eruit. Geniet nog van elkaar, geniet van RBS. Straks is er Bart Staes. Dit is Fan, Better Late Than Never.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout
0: op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
1: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 10 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Het huwelijk tussen Rudy Garcia en de Belgische voetbalbond is voorbij. De bond hakte vanmiddag de knoop door. Hoewel de Fransman de vooropgestelde doelen allemaal bereikte en de Rode Duivels onder zijn bewind maar 2 keer verloren, was er toch te veel onvrede en te weinig vertrouwen om de samenwerking te verlengen. In een reactie op Instagram zegt Garcia België succes te wensen bij het voortzetten van de generatiewissel die hij in gang heeft gezet. Hij wijst er ook op dat hij de Rode Duivels achterlaat in de A-divisie van de Nations League en in de top 8 van de wereld. Een opvolger is er nog niet. Garcia zelf zou volgens diverse media al nieuwe aanbiedingen hebben gekregen. Op een camping net over de Belgische grens in het Franse Tienne zijn 2 doden gevonden. Het ene lichaam lag in de toiletten, het andere in een staakcaravan en dat lag er blijkbaar al een tijdje. Het gaat volgens lokale media om een vader en zoon die nog maar 6 weken op het kampeerterrein verbleven. De politie onderzoekt de omstandigheden van beide overlijdens. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Surinaamse man van 53 aangehouden voor de moord op een 20er. De vermoedelijke dader was na de feiten thuis in Lint opgepakt. Hij zou het slachtoffer zondagochtend vroeg hebben doodgeschoten op de parking van een nachtclub in Antwerpen na een feest voor de Surinaamse gemeenschap. Mogelijk gebeurde dat na een conflict over een parkeerplaats. Volgens sommige media is de man geen onbekende voor het gerecht en is hij de vader van een beruchte drugscrimineel. Zelf stond hij eerder al internationaal geseind voor een andere moord in Suriname. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. King Charles heeft hem vanmiddag officieel aangesteld. In zijn speech pakte Burnham meteen uit met een ambitieus 10-jarenplan. Hij zegt onder andere dakloosheid te zullen bestrijden en het Britse onderwijs compleet te hervormen. Voor die ambities maakt hij nu al 340 miljoen pond vrij. De opvolger van Keir Starmer is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar. Andy Burnham is ook de nieuwe leider van Labour. Vanavond op de meeste plaatsen droog bij een kleine 20 graden. In de loop van de nacht brede opklaringen en minima van 7 tot 16. Al zeker tot vrijdag komt het kwik niet meer boven 25 graden uit.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
3: Roep maar als het niet gaat, hè.
5: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
3: Dag en nacht.
6: Ik ben er voor je.
7: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren.
1: Op 107 en 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
2: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 11 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: We zijn maandag 20 juli. Van harte welkom bij RBS. In Lokeren heeft een vrachtwagen vrijdagmiddag voor verkeershinder gezorgd aan de Spoelenbrug. Rond 2 uur reed de vrachtwagen onder de brug door, maar de laadbak bleek te hoog. Die botste tegen de brug, kwam volledig los van het voertuig en belandde op de rijbaan. Door het ongeval was de doorgang aan de Spoelenbrug een tijd lang verstoord. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie te beveiligen en de weg weer vrij te maken. Wie deze zomer op zoek is naar een gezelschapsspel of speelgoed, kan terecht in de BIB van Berlaren. Met 1384 spellen en speelgoeditems heeft de Spellotheek volgens de gemeente het grootste aanbod van de regio. Je kan er onder meer educatieve spelletjes, bord- en kaartspellen en buitenspeelgoed huren. Ook voor de allerkleinsten is er een ruim aanbod met onder meer blokken, puzzels en poppen. Daarnaast kunnen ook volwassenen er spelletjes lenen voor een gezellige spelletjes avond met familie of vrienden. In de Oude Durme in Hamme en Waasmünster zijn blauwalgen vastgesteld. Door het warme weer en het stilstaande water hebben de algen zich kunnen ontwikkelen. De gemeentelijke milieudienst waarschuwt om elk contact met het water te vermijden. Blauwalgen zijn te herkennen als een laag slierten of vlokken op het water en kunnen bij contact of inname huidirritatie en misselijkheid veroorzaken. In de Oude Durme geldt al een zwemverbod, maar de gemeente vraagt nu ook om kinderen en huisdieren uit de buurt van het water te houden. Ook alle vormen van waterrecreatie worden sterk afgeraden. Op de kermis in Sint-Niklaas is vrijdagavond een vechtpartij uitgebroken. De politie kreeg rond 11:15 een oproep, maar toen de agenten ter plaatse kwamen, waren zowel het vermoedelijke slachtoffer als de dader reeds verdwenen. Daardoor kon niemand nog worden verhoord. De politie stelde wel een proces-verbaal op. Over de aanleiding van de vechtpartij of de precieze omstandigheden is voorlopig niets bekend. En nog in Sint-Niklaas heeft een dronken man in de nacht van zaterdag op zondag voor overlast gezorgd in de uitgaansbuurt. De politie moest rond 3:15 tussen beiden komen. De man veroorzaakte eerst problemen op het Sint-Nicolaasplein en zette zijn storende gedrag daarna voort in Café het Hemelrijk op de Grote Markt. Omdat hij zwaar onder invloed was, nam de politie hem mee. Hij werd ter ontnuchtering opgesloten in een politiecel. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen hoor je me terug met weer wat andere nieuwtjes hier uit onze regio. Graag tot morgen.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Aalst op DAB+.
0: Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Het huwelijk tussen Rudy Garcia en de Belgische voetbalbond is voorbij. De bond hakte vanmiddag de knoop door. Hoewel de Fransman de vooropgestelde doelen allemaal bereikte en de Rode Duivels onder zijn bewind maar 2 keer verloren, was er toch te veel onvrede en te weinig vertrouwen om de samenwerking te verlengen. In een reactie op Instagram zegt Garcia België succes te wensen bij het voortzetten van de generatiewissel die hij in gang heeft gezet. Hij wijst er ook op dat hij de Rode Duivels achterlaat in de A-divisie van de Nations League en in de top 8 van de wereld. Een opvolger is er nog niet. Garcia zelf zou volgens diverse media al nieuwe aanbiedingen hebben gekregen. Op een camping net over de Belgische grens in het Franse Tienne zijn 2 doden gevonden. Het ene lichaam lag in de toiletten, het andere in een staakcaravan en dat lag er blijkbaar al een tijdje. Het gaat volgens lokale media om een vader en zoon die nog maar 6 weken op het kampeerterrein verbleven. De politie onderzoekt de omstandigheden van beide overlijdens. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Surinaamse man van 53 aangehouden voor de moord op een 20er. De vermoedelijke dader was na de feiten thuis in Lint opgepakt. Hij zou het slachtoffer zondagochtend vroeg hebben doodgeschoten op de parking van een nachtclub in Antwerpen na een feest voor de Surinaamse gemeenschap. Mogelijk gebeurde dat na een conflict over een parkeerplaats. Volgens sommige media is de man geen onbekende voor het gerecht en is hij de vader van een beruchte drugscrimineel. Zelf stond hij eerder al internationaal geseind voor een andere moord in Suriname. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. King Charles heeft hem vanmiddag officieel aangesteld. In zijn speech pakte Burnham meteen uit met een ambitieus 10-jarenplan. Hij zegt onder andere dakloosheid te zullen bestrijden en het Britse onderwijs compleet te hervormen. Voor die ambities maakt hij nu al 340 miljoen pond vrij. De opvolger van Keir Starmer is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar. Andy Burnham is ook de nieuwe leider van Labour. Vanavond op de meeste plaatsen droog bij een kleine 20 graden. In de loop van de nacht brede opklaringen en minima van 7 tot 16. Al zeker tot vrijdag komt het kwik niet meer boven 25 graden uit.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.